ke santse ke di tshwerela jalo mogaetse go tswaka kwano wa nkutlwa gore ke betsa di he gompieno wa nkutlwa gore ke betsa di he gompieno all stakes go maso montlo khasomo ya motropo ya rona ya Kentmanzo saida makfrieda babuya jalo mogaetse wa lese sue aso zaro ma hekes dan we rong saida makfrieda saida makfrieda a di ntse tfiere is alat friere Ik heb het zelf ondervind gisteren. Zomaar na maandag heb ik omgegaan bij die stadium en gaan gekeken. Mona kwijt zijn verliezen pelukje dat je kop aan de mongwa barula gaan je mocha je zo. Are ba moedina kon kalin en ook horlek sama ja. En akkoord teki gaan ik weer aan de gast krijgen om voor ons net in te leggen hoe die programma leek. Van hier gisteren, gisteren en vandaag en morgen. Just be with me. In a very short time. Are you being a little bit of a